Dan voelen we niet met je. Gaan we niet zo nu rekenen. Hing op pillen aan. Dan, dan. Het valt voor het. Dan. Het kreeg niet lang. Dan, dan. Dan, dan. Dan voelen we niet met je. Gaan we niet zo nu rekenen. Ik ben rekenen.